0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Night Cats. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+. Pretend.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De onthaalruimte van lokaal dienstencentrum Den Boom in Duffel heeft een nieuwe muurschildering. Kunstenaar Bart Smeets maakte het werk. De schildering past bij de warme sfeer van het dienstencentrum. Met zachte kleuren en ronde vormen zorgt ze voor rust en openheid. Bezoekers krijgen zo meteen een welkom gevoel. Schepen Lily Stevens is trots op het resultaat. Ook schepen Luc van Houtven ziet de meerwaarde van kunst in openbare ruimtes. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij een VIPA-subsidie van 17.000 euro. Tussen 10 en 21 augustus zijn er asfalteringswerken in Boeghout. Die zorgen ook voor verkeershinder in Hoven. Van 10 tot en met 14 augustus is de Hovense Steenweg afgesloten. Het gaat om het stuk van de Grensstraat tot nummer 32. Auto's moeten een omleiding volgen. Fietsers hebben weinig hinder. Van 18 tot en met 21 augustus zijn er werken in de Alexander Frankstraat. Doorgaand verkeer moet ook daar omrijden. De parkings aan de Leize, het Gildenhuis en het Chef van Hoofdplein blijven bereikbaar. Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden, met 's nachts minima rond 17 graden. Vrijdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets minder warm, met maximaal 27 graden. Zaterdag blijft het aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorkomen. Het kwik stijgt opnieuw tot ongeveer 27 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan is opnieuw van kracht. Het is al de derde keer deze zomer. Gemeenten in de Antwerpse Zuidrand vragen inwoners om goed voor zichzelf, kwetsbare mensen en huisdieren te zorgen. Draag lichte kledij, een pet of hoed en een zonnebril. Doe zware inspanningen vooral 's morgens of 's avonds. Zoek verkoeling in parken, bossen, bibliotheken, dienstencentra of kerken. Let extra op ouderen, baby's en jonge kinderen. Zorg dat zij genoeg drinken en kunnen afkoelen. Ook huisdieren hebben water en schaduw nodig. Bel 112 bij verwardheid of bewustzijnsverlies. Tijdens twee weekends Tomorrowland in Boom zijn 403 bezoekers betrapt met drugs. Samen kregen zij voor €104.100 aan boetes. Hun drugs werden meteen afgepakt. Ook moesten ze hun bandje inleveren en het terrein verlaten. De politie pakte 32 vermoedelijke dealers op. Zij moeten op 25 november voor de rechter komen. In totaal waren er 114 arrestaties. Er werden ook 14 gouddieven opgepakt. Zij mikten vooral op luxe horloges, handtassen en portefeuilles. Verder stelde de politie 269 verkeersovertredingen vast. Ook werden 12 verboden drones in beslag genomen. Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden, met 's nachts minima rond 17 graden. Vrijdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets minder warm, met maximaal 27 graden. Zaterdag blijft het aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorkomen. Het kwik stijgt opnieuw tot ongeveer 27 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel in Ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de petanque cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.
3: Het is

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidland.
3: Give me a beat!

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus is een deel van de Hoevense Steenweg in Hoven volledig afgesloten. Dat komt door wegenwerken in Boeghout. In Boeghout krijgen verschillende straten een nieuwe asfaltlaag. De werken gebeuren op Boeghouts grondgebied, maar hebben ook gevolgen voor het verkeer in Hoven. Bestuurders moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Vooral inwoners en pendelaars uit Hoven kunnen hinder ondervinden. Het treinverkeer tussen Mechelen en Kontich lag dinsdagavond een tijd stil door spoorlopers in Duffel. Zij werden rond 21:45 gezien, daarna werden de treinen meteen stilgelegd. Vooral reizigers richting Antwerpen Centraal, Essen, Brussel en de luchthaven kregen problemen. Er waren vertragingen, afgeschafte treinen en pendelaars die vastzaten. Rond 23:15 was het treinverkeer opnieuw normaal. Het is niet duidelijk of de spoorlopers zijn gevonden. Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden, met 's nachts minima rond 17 graden. Vrijdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets minder warm, met maximaal 27 graden. Zaterdag blijft het aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorkomen. Het kwik stijgt opnieuw tot ongeveer 27 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus is het zover. Kom langs op onze uitverkoop en ontdek tal van koopjes aan uitzonderlijke prijzen. Of je nu op zoek bent naar een unieke vondst, een voordelige aankoop of gewoon graag eens komt rondneuzen, er is voor iedereen wat wils. Door je aankoop geef je bovendien goederen een tweede leven en steun je de werking van werelddelen. Zaterdag 1 augustus van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. In sociale winkel De Loods aan de Herentalse baan nummer 619 te Wommelgem. Info kan je krijgen via 0491 0787 51 en iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moff, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De onthaalruimte van lokaal dienstencentrum Den Boom in Duffel heeft een nieuwe muurschildering. Kunstenaar Bart Smeets maakte het werk. De schildering past bij de warme sfeer van het dienstencentrum. Met zachte kleuren en ronde vormen zorgt ze voor rust en openheid. Bezoekers krijgen zo meteen een welkom gevoel. Schepen Lily Stevens is trots op het resultaat. Ook schepen Luc van Houtven ziet de meerwaarde van kunst in openbare ruimtes. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij een VIPA-subsidie van 17.000 euro. Tussen 10 en 21 augustus zijn er asfalteringswerken in Boeghout. Die zorgen ook voor verkeershinder in Hoven. Van 10 tot en met 14 augustus is de Hovense Steenweg afgesloten. Het gaat om het stuk van de Grensstraat tot nummer 32. Auto's moeten een omleiding volgen. Fietsers hebben weinig hinder. Van 18 tot en met 21 augustus zijn er werken in de Alexander-Frankstraat. Doorgaand verkeer moet ook daar omrijden. De parkings aan de Leize, het Gildenhuis en het Chef van Hoofdplein blijven bereikbaar. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden, met 's nachts minima rond 17 graden. Vrijdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets minder warm, met maximaal 27 graden. Zaterdag blijft het aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorkomen. Het kwik stijgt opnieuw tot ongeveer 27 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het hartstoernooi Wommelgem 2026. Ben jij klaar voor een weekend vol spanning, gezelligheid en vliegende dartspijlen? Dan mag je dit niet missen. De telling is digitaal via tablets. 1 augustus is er het koppeltoernooi en 2 augustus het enkeltoernooi. Er zijn 56 plaatsen voorzien per toernooi. De poules A+B ronde. Tennisclub Ten Hoeve Bistro is de plaats van gebeuren aan de Ternesse lijn nummer 94A te Wommelgem. De deuren gaan open om 9 uur 's morgens. De laatste aanmelding is om 10:30. Het toernooi start om 11 uur. Inschrijven kan via de QR-code op de Facebookpagina van onder andere Dutch Club De Duffelse Duvels. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op woensdag
2: bij Radio Zuidrand.
4: Kom van!

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat. Voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan is opnieuw van kracht. Het is al de derde keer deze zomer. Gemeenten in de Antwerpse Zuidrand vragen inwoners om goed voor zichzelf, kwetsbare mensen en huisdieren te zorgen. Draag lichte kledij, een pet of hoed en een zonnebril. Doe zware inspanningen, vooral 's morgens of 's avonds. Zoek verkoeling in parken, bossen, bibliotheken, dienstencentra of kerken. Let extra op ouderen, baby's en jonge kinderen. Zorg dat zij genoeg drinken en kunnen afkoelen. Ook huisdieren hebben water en schaduw nodig. Bel 112 bij verwardheid of bewustzijnsverlies. Tijdens twee weekends Tomorrowland in Boom zijn 403 bezoekers betrapt met drugs. Samen kregen zij voor €104.100 aan boetes. Hun drugs werden meteen afgepakt. Ook moesten ze hun bandje inleveren en het terrein verlaten. De politie pakte 32 vermoedelijke dealers op. Zij moeten op 25 november voor de rechter komen. In totaal waren er 114 arrestaties. Er werden ook 14 gouddieven opgepakt. Zij mikten vooral op luxe horloges, handtassen en portefeuilles. Verder stelde de politie 269 verkeersovertredingen vast. Ook werden 12 verboden drones in beslag genomen. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden, met 's nachts minima rond 17 graden. Vrijdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets minder warm, met maximaal 27 graden. Zaterdag blijft het aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorkomen. Het kwik stijgt opnieuw tot ongeveer 27 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus is een deel van de Hoevense Steenweg in Hove volledig afgesloten. Dat komt door wegenwerken in Boeghout. In Boeghout krijgen verschillende straten een nieuwe asfaltlaag. De werken gebeuren op Boeghouts grondgebied, maar hebben ook gevolgen voor het verkeer in Hove. Bestuurders moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Vooral inwoners en pendelaars uit Hove kunnen hinder ondervinden. Het treinverkeer tussen Mechelen en Kontich lag dinsdagavond een tijd stil door spoorlopers in Duffel. Zij werden rond 21:45 gezien, daarna werden de treinen meteen stilgelegd. Vooral reizigers richting Antwerpen Centraal, Essen, Brussel en de luchthaven kregen problemen. Er waren vertragingen, afgeschafte treinen en pendelaars die vastzaten. Rond 23:15 was het treinverkeer opnieuw normaal. Het is niet duidelijk of de spoorlopers zijn gevonden. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden, met 's nachts minima rond 17 graden. Vrijdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets minder warm, met maximaal 27 graden. Zaterdag blijft het aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorkomen. Het kwik stijgt opnieuw tot ongeveer 27 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op vrijdag 31 juli organiseert Hypiek een beachbar op de oefenterreinen aan de Haagstraat nummer 5, te Puurs, Sint-Amans. We voorzien sfeer en gezelligheid met drankjes en muziek. Je hebt de mogelijkheid om op onze zandpiste strandgames te spelen. Breng dus zeker je cup of petanque mee. Ook bij regenweer zijn we van de partij, want we hebben een overdekt strand. Beachbar Hypiek op vrijdag 31 juli met gratis toegang. De start is voorzien om 19 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De onthaalruimte van lokaal dienstencentrum Den Boom in Duffel heeft een nieuwe muurschildering. Kunstenaar Bart Smeets maakte het werk. De schildering past bij de warme sfeer van het dienstencentrum. Met zachte kleuren en ronde vormen zorgt ze voor rust en openheid. Bezoekers krijgen zo meteen een welkom gevoel. Schepen Lily Stevens is trots op het resultaat. Ook schepen Luc van Houtven ziet de meerwaarde van kunst in openbare ruimtes. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij een VIPA-subsidie van 17.000 euro. Tussen 10 en 21 augustus zijn er asfalteringswerken in Boeghout. Die zorgen ook voor verkeershinder in Hoven. Van 10 tot en met 14 augustus is de Hovense Steenweg afgesloten. Het gaat om het stuk van de Grensstraat tot nummer 32. Auto's moeten een omleiding volgen. Fietsers hebben weinig hinder. Van 18 tot en met 21 augustus zijn er werken in de Alexander Frankstraat. Doorgaand verkeer moet ook daar omrijden. De parkings aan de Leize, het Gildenhuis en het Chef van Hoofdplein blijven bereikbaar. Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden, met 's nachts minima rond 17 graden. Vrijdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets minder warm, met maximaal 27 graden. Zaterdag blijft het aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorkomen. Het kwik stijgt opnieuw tot ongeveer 27 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan is opnieuw van kracht. Het is al de derde keer deze zomer. Gemeenten in de Antwerpse Zuidrand vragen inwoners om goed voor zichzelf, kwetsbare mensen en huisdieren te zorgen. Draag lichte kledij, een pet of hoed en een zonnebril. Doe zware inspanningen vooral 's morgens of 's avonds. Zoek verkoeling in parken, bossen, bibliotheken, dienstencentra of kerken. Let extra op ouderen, baby's en jonge kinderen. Zorg dat zij genoeg drinken en kunnen afkoelen. Ook huisdieren hebben water en schaduw nodig. Bel 112 bij verwardheid of bewustzijnsverlies. Tijdens twee weekends Tomorrowland in Boom zijn 403 bezoekers betrapt met drugs. Samen kregen zij voor €104.100 aan boetes. Hun drugs werden meteen afgepakt. Ook moesten ze hun bandje inleveren en het terrein verlaten. De politie pakte 32 vermoedelijke dealers op. Zij moeten op 25 november voor de rechter komen. In totaal waren er 114 arrestaties. Er werden ook 14 gouddieven opgepakt. Zij mikten vooral op luxe horloges, handtassen en portefeuilles. Verder stelde de politie 269 verkeersovertredingen vast. Ook werden 12 verboden drones in beslag genomen. Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden, met 's nachts minima rond 17 graden. Vrijdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets minder warm, met maximaal 27 graden. Zaterdag blijft het aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorkomen. Het kwik stijgt opnieuw tot ongeveer 27 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de Petanque Cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday. Met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus is een deel van de Hoevense Steenweg in Hoven volledig afgesloten. Dat komt door wegenwerken in Boeghout. In Boeghout krijgen verschillende straten een nieuwe asfaltlaag. De werken gebeuren op Boeghouts grondgebied, maar hebben ook gevolgen voor het verkeer in Hoven. Bestuurders moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Vooral inwoners en pendelaars uit Hoven kunnen hinder ondervinden. Het treinverkeer tussen Mechelen en Kontich lag dinsdagavond een tijd stil door spoorlopers in Duffel. Zij werden rond 21:45 gezien, daarna werden de treinen meteen stilgelegd. Vooral reizigers richting Antwerpen Centraal, Essen, Brussel en de luchthaven kregen problemen. Er waren vertragingen, afgeschafte treinen en pendelaars die vastzaten. Rond 23:15 was het treinverkeer opnieuw normaal. Het is niet duidelijk of de spoorlopers zijn gevonden. Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden, met 's nachts minima rond 17 graden. Vrijdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets minder warm, met maximaal 27 graden. Zaterdag blijft het aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorkomen. Het kwik stijgt opnieuw tot ongeveer 27 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De oogsttocht te Edichem. Op zondag 2 augustus van 7:30 's morgens tot 15:00 in de namiddag. Een evenement van WSV de Douwstappers Edichem VZW. Een startlocatie is Angaar 27 aan de Parklaan 161 te Edichem. Zin in een heerlijke wandeling? Tijdens onze oogsttocht ontdek je de prachtige natuur van Edichem en omgeving. Via goed afgepeilde wandelingen. Voor elk niveau. De 2, 3 en 5 kilometer zijn volledig rolstoel toegankelijk. Afstanden van 2, 3, 5, 7, 11, 16, 20 en 27 kilometer. Inschrijven doe je ter plaatse. Een wandeltocht door drie forten. Het kasteel Kantenkrooi, Hof ter Linden, de oude spoorwegen, het natuurgebied Klein Zwitserland. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De onthaalruimte van lokaal dienstencentrum Den Boom in Duffel heeft een nieuwe muurschildering. Kunstenaar Bart Smeets maakte het werk. De schildering past bij de warme sfeer van het dienstencentrum. Met zachte kleuren en ronde vormen zorgt ze voor rust en openheid. Bezoekers krijgen zo meteen een welkom gevoel. Schepen Lily Stevens is trots op het resultaat. Ook schepen Luc van Houtven ziet de meerwaarde van kunst in openbare ruimtes. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij een VIPA-subsidie van 17.000 euro. Tussen 10 en 21 augustus zijn er asfalteringswerken in Boeghout. Die zorgen ook voor verkeershinder in Hoven. Van 10 tot en met 14 augustus is de Hovense Steenweg afgesloten. Het gaat om het stuk van de Grensstraat tot nummer 32. Auto's moeten een omleiding volgen. Fietsers hebben weinig hinder. Van 18 tot en met 21 augustus zijn er werken in de Alexander Frankstraat. Doorgaand verkeer moet ook daar omrijden. De parkings aan de Leize, het Gildenhuis en het Chef van Hoofdplein blijven bereikbaar. Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden, met 's nachts minima rond 17 graden. Vrijdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets minder warm, met maximaal 27 graden. Zaterdag blijft het aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorkomen. Het kwik stijgt opnieuw tot ongeveer 27 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dartstoernooi Wommelgem 2026. Ben jij klaar voor een weekend vol spanning, gezelligheid en vliegende dartspijlen? Dan mag je dit niet missen. De telling is digitaal via tablets. 1 augustus is er het koppeltoernooi en 2 augustus het enkeltoernooi. Er zijn 56 plaatsen voorzien per toernooi. De poules A plus B ronde. Tennisclub Ten Hoeve Bistro is de plaats van gebeuren aan de Ternesse lijn nummer 94A te Wommelgem. De deuren gaan open om 9 uur 's morgens. De laatste aanmelding is om 10.30 uur. Het toernooi start om 11 uur. Inschrijven kan via de QR-code op de Facebookpagina van onder andere Dutch Club De Duffelse Duvels. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Alleen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gonna be poco loco, and there's gonna be a whole lot, whole lot, whole lot of fun.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
5: De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan is opnieuw van kracht. Het is al de derde keer deze zomer. Gemeenten in de Antwerpse Zuidrand vragen inwoners om goed voor zichzelf, kwetsbare mensen en huisdieren te zorgen. Draag lichte kledij, een pet of hoed en een zonnebril. Doe zware inspanningen, vooral 's morgens of 's avonds. Zoek verkoeling in parken, bossen, bibliotheken, dienstencentra of kerken. Let extra op ouderen, baby's en jonge kinderen. Zorg dat zij genoeg drinken en kunnen afkoelen. Ook huisdieren hebben water en schaduw nodig. Bel 112 bij verwardheid of bewustzijnsverlies. Tijdens twee weekends Tomorrowland in Boom zijn 403 bezoekers betrapt met drugs. Samen kregen zij voor €104.100 aan boetes. Hun drugs werden meteen afgepakt. Ook moesten ze hun bandje inleveren en het terrein verlaten. De politie pakte 32 vermoedelijke dealers op. Zij moeten op 25 november voor de rechter komen. In totaal waren er 114 arrestaties. Er werden ook 14 gouddieven opgepakt. Zij mikten vooral op luxe horloges, handtassen en portefeuilles. Verder stelde de politie 269 verkeersovertredingen vast. Ook werden 12 verboden drones in beslag genomen. Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden, met 's nachts minima rond 17 graden. Vrijdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets minder warm, met maximaal 27 graden. Zaterdag blijft het aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorkomen. Het kwik stijgt opnieuw tot ongeveer 27 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus is het zover. Kom langs op onze uitverkoop en ontdek tal van koopjes aan uitzonderlijke prijzen. Of je nu op zoek bent naar een unieke vondst, een voordelige aankoop of gewoon graag eens komt rondneuzen, er is voor iedereen wat wils. Door je aankoop geef je bovendien goederen een tweede leven en steun je de werking van werelddelen. Zaterdag 1 augustus van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. In sociale winkel De Loods aan de Herentalse baan nummer 619 te Wommelgem. Info kan je krijgen via 0491 0787 51 en iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

Sjouke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus is een deel van de Hoevense Steenweg in Hove volledig afgesloten. Dat komt door wegenwerken in Boeghout. In Boeghout krijgen verschillende straten een nieuwe asfaltlaag. De werken gebeuren op Boeghouts grondgebied, maar hebben ook gevolgen voor het verkeer in Hove. Bestuurders moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Vooral inwoners en pendelaars uit Hove kunnen hinder ondervinden. Het treinverkeer tussen Mechelen en Kontich lag dinsdagavond een tijd stil door spoorlopers in Duffel. Zij werden rond 21:45 gezien. Daarna werden de treinen meteen stilgelegd. Vooral reizigers richting Antwerpen Centraal, Essen, Brussel en de luchthaven kregen problemen. Er waren vertragingen, afgeschafte treinen en pendelaars die vastzaten. Rond 23:15 was het treinverkeer opnieuw normaal. Het is niet duidelijk of de spoorlopers zijn gevonden. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden, met 's nachts minima rond 17 graden. Vrijdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets minder warm, met maximaal 27 graden. Zaterdag blijft het aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorkomen. Het kwik stijgt opnieuw tot ongeveer 27 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De onthaalruimte van lokaal dienstencentrum Den Boom in Duffel heeft een nieuwe muurschildering. Kunstenaar Bart Smeets maakte het werk. De schildering past bij de warme sfeer van het dienstencentrum. Met zachte kleuren en ronde vormen zorgt ze voor rust en openheid. Bezoekers krijgen zo meteen een welkom gevoel. Schepen Lily Stevens is trots op het resultaat. Ook schepen Luc van Houtven ziet de meerwaarde van kunst in openbare ruimtes. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij een VIPA-subsidie van 17.000 euro. Tussen 10 en 21 augustus zijn er asfalteringswerken in Boeghout. Die zorgen ook voor verkeershinder in Hoven. Van 10 tot en met 14 augustus is de Hovense Steenweg afgesloten. Het gaat om het stuk van de Grensstraat tot nummer 32. Auto's moeten een omleiding volgen. Fietsers hebben weinig hinder. Van 18 tot en met 21 augustus zijn er werken in de Alexander Frankstraat. Doorgaand verkeer moet ook daar omrijden. De parkings aan de Leize, het Gildenhuis en het Chef van Hoofdplein blijven bereikbaar. Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden, met 's nachts minima rond 17 graden. Vrijdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets minder warm, met maximaal 27 graden. Zaterdag blijft het aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorkomen. Het kwik stijgt opnieuw tot ongeveer 27 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op vrijdag 31 juli organiseert Hypiek een beachbar op de oefenterreinen aan de Haagstraat nummer 5, te Puurs Sint-Amans. We voorzien sfeer en gezelligheid met drankjes en muziek. Je hebt de mogelijkheid om op onze zandpiste strandgames te spelen. Breng dus zeker je cup of petank mee. Ook bij regenweer zijn we van de partij, want we hebben een overdekt strand. Beachbar Hypiek op vrijdag 31 juli met gratis toegang. De start is voorzien om 19 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie,

Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goeie avond.
2: Dit is Radio Zuidrand. 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: Uitrand. En je dag kan niet stuk.
1: Hey, what's up, fellas?

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.